dan in flipflops. Al die andere plekken first. Zo wie Jimmy en Rebecca, die met 12 langs alles wees. Met een pek, onder een strömert, onder Hoffnung.